0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Maandag geldt code geel voor zware windstoten tot 90 km per uur in Noord-Holland, Friesland, Groningen, Flevoland en de Waddeneilanden. Het wordt kouder, met temperaturen tussen 10 en 13 graden en regelmatig regen. In de nachten kan het lokaal vriezen aan de grond. Dinsdag en woensdag blijft het fris met kans op buien. Bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn zijn gisteravond 26 mensen aangehouden. Rond 7:30 werd een man opgepakt wegens mishandeling van een buitengewoon opsporingsambtenaar. Na afloop van de toegestane demonstratie keerde een groep terug, waarna de politie ingreep. De meeste aanhoudingen waren voor verstoring van de openbare orde. 8 Nederlandse passagiers van cruiseschip De Hondius zijn zaterdagavond aangekomen op vliegbasis Eindhoven met een toestel geregeld door de overheid. Zij gaan 6 weken in thuisquarantaine wegens het Hantavirus. Aan boord van het vliegtuig zaten ook 18 buitenlandse opvarenden. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. 3 mensen overleden. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel. Er ontstond kort brand aan boord en zijn geen gewonden. In Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag ook drone-aanvallen gemeld. Volgens lokale autoriteiten zijn alle drones daar onderschept. In Libanon gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door ondanks een officieel bestand. Dan lokaal nieuws. Het CDA in Dijk en Waard wil ruimere openingstijden voor horeca tijdens het WK voetbal van 2026. Door het tijdsverschil met de organiserende landen Verenigde Staten, Canada en Mexico worden wedstrijden van Oranje mogelijk 's nachts gespeeld. De gemeente laat weten dat horeca een tijdelijke ontheffing kan aanvragen om langer open te blijven, onder voorwaarden zoals deurtoezicht en een gesloten terras. Het weerbericht. Vanavond en vannacht kan in het zuidoosten wat regen vallen. Elders blijft het droog met minima van 2 tot 8 graden. Maandag is het een stuk kouder met maxima van 10 tot 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Maandag geldt code geel voor zware windstoten tot 90 km per uur in Noord-Holland, Friesland, Groningen, Flevoland en de Waddeneilanden. Het wordt kouder, met temperaturen tussen 10 en 13 graden en regelmatig regen. In de nachten kan het lokaal vriezen aan de grond. Dinsdag en woensdag blijft het fris met kans op buien. Bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn zijn gisteravond 26 mensen aangehouden. Rond 7:30 werd een man opgepakt wegens mishandeling van een buitengewoon opsporingsambtenaar. Na afloop van de toegestane demonstratie keerde een groep terug, waarna de politie ingreep. De meeste aanhoudingen waren voor verstoring van de openbare orde. 8 Nederlandse passagiers van cruiseschip De Hondius zijn zaterdagavond aangekomen op vliegbasis Eindhoven met een toestel geregeld door de overheid. Zij gaan 6 weken in thuisquarantaine wegens het Hantavirus. Aan boord van het vliegtuig zaten ook 18 buitenlandse opvarenden. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. 3 mensen overleden. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel. Er ontstond kort brand aan boord en zijn geen gewonden. In Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag ook drone-aanvallen gemeld. Volgens lokale autoriteiten zijn alle drones daar onderschept. In Libanon gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door ondanks een officieel bestand. Dan lokaal nieuws. Het CDA in Dijk en Waard wil ruimere openingstijden voor horeca tijdens het WK voetbal van 2026. Door het tijdsverschil met de organiserende landen Verenigde Staten, Canada en Mexico worden wedstrijden van Oranje mogelijk 's nachts gespeeld. De gemeente laat weten dat horeca een tijdelijke ontheffing kan aanvragen om langer open te blijven, onder voorwaarden zoals deurtoezicht en een gesloten terras. Het weerbericht. Vanavond en vannacht kan in het zuidoosten wat regen vallen. Elders blijft het droog met minima van 2 tot 8 graden. Maandag is het een stuk kouder met maxima van 10 tot 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Maandag geldt code geel voor zware windstoten tot 90 km per uur in Noord-Holland, Friesland, Groningen, Flevoland en de Waddeneilanden. Het wordt kouder, met temperaturen tussen 10 en 13 graden en regelmatig regen. In de nachten kan het lokaal vriezen aan de grond. Dinsdag en woensdag blijft het fris met kans op buien. Bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn zijn gisteravond 26 mensen aangehouden. Rond 7:30 werd een man opgepakt wegens mishandeling van een buitengewoon opsporingsambtenaar. Na afloop van de toegestane demonstratie keerde een groep terug, waarna de politie ingreep. De meeste aanhoudingen waren voor verstoring van de openbare orde. 8 Nederlandse passagiers van cruiseschip De Hondius zijn zaterdagavond aangekomen op vliegbasis Eindhoven met een toestel geregeld door de overheid. Zij gaan 6 weken in thuisquarantaine wegens het Hantavirus. Aan boord van het vliegtuig zaten ook 18 buitenlandse opvarenden. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. 3 mensen overleden. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel. Er ontstond kort brand aan boord en zijn geen gewonden. In Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag ook drone-aanvallen gemeld. Volgens lokale autoriteiten zijn alle drones daar onderschept. In Libanon gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door ondanks een officieel bestand. Dan lokaal nieuws. Het CDA in Dijk en Waard wil ruimere openingstijden voor horeca tijdens het WK voetbal van 2026. Door het tijdsverschil met de organiserende landen Verenigde Staten, Canada en Mexico worden wedstrijden van Oranje mogelijk 's nachts gespeeld. De gemeente laat weten dat horeca een tijdelijke ontheffing kan aanvragen om langer open te blijven, onder voorwaarden zoals deurtoezicht en een gesloten terras. Het weerbericht. Vanavond en vannacht kan in het zuidoosten wat regen vallen. Elders blijft het droog met minima van 2 tot 8 graden. Maandag is het een stuk kouder met maxima van 10 tot 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Maandag geldt code geel voor zware windstoten tot 90 km per uur in Noord-Holland, Friesland, Groningen, Flevoland en de Waddeneilanden. Het wordt kouder, met temperaturen tussen 10 en 13 graden en regelmatig regen. In de nachten kan het lokaal vriezen aan de grond. Dinsdag en woensdag blijft het fris met kans op buien. Bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn zijn gisteravond 26 mensen aangehouden. Rond 7:30 werd een man opgepakt wegens mishandeling van een buitengewoon opsporingsambtenaar. Na afloop van de toegestane demonstratie keerde een groep terug, waarna de politie ingreep. De meeste aanhoudingen waren voor verstoring van de openbare orde. 8 Nederlandse passagiers van cruiseschip De Hondius zijn zaterdagavond aangekomen op vliegbasis Eindhoven met een toestel geregeld door de overheid. Zij gaan 6 weken in thuisquarantaine wegens het Hantavirus. Aan boord van het vliegtuig zaten ook 18 buitenlandse opvarenden. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. 3 mensen overleden. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel. Er ontstond kort brand aan boord en zijn geen gewonden. In Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag ook drone-aanvallen gemeld. Volgens lokale autoriteiten zijn alle drones daar onderschept. In Libanon gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door ondanks een officieel bestand. Dan lokaal nieuws. Het CDA in Dijk en Waard wil ruimere openingstijden voor horeca tijdens het WK voetbal van 2026. Door het tijdsverschil met de organiserende landen Verenigde Staten, Canada en Mexico worden wedstrijden van Oranje mogelijk 's nachts gespeeld. De gemeente laat weten dat horeca een tijdelijke ontheffing kan aanvragen om langer open te blijven, onder voorwaarden zoals deurtoezicht en een gesloten terras. Het weerbericht. Vanavond en vannacht kan in het zuidoosten wat regen vallen. Elders blijft het droog met minima van 2 tot 8 graden. Maandag is het een stuk kouder met maxima van 10 tot 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

ging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Maandag geldt code geel voor zware windstoten tot 90 km per uur in Noord-Holland, Friesland, Groningen, Flevoland en de Waddeneilanden. Het wordt kouder, met temperaturen tussen 10 en 13 graden en regelmatig regen. In de nachten kan het lokaal vriezen aan de grond. Dinsdag en woensdag blijft het fris met kans op buien. Bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn zijn gisteravond 26 mensen aangehouden. Rond 7:30 werd een man opgepakt wegens mishandeling van een buitengewoon opsporingsambtenaar. Na afloop van de toegestane demonstratie keerde een groep terug, waarna de politie ingreep. De meeste aanhoudingen waren voor verstoring van de openbare orde. 8 Nederlandse passagiers van cruiseschip De Hondius zijn zaterdagavond aangekomen op vliegbasis Eindhoven met een toestel geregeld door de overheid. Zij gaan 6 weken in thuisquarantaine wegens het Hantavirus. Aan boord van het vliegtuig zaten ook 18 buitenlandse opvarenden. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. 3 mensen overleden. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel. Er ontstond kort brand aan boord en zijn geen gewonden. In Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag ook drone-aanvallen gemeld. Volgens lokale autoriteiten zijn alle drones daar onderschept. In Libanon gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door ondanks een officieel bestand. Dan lokaal nieuws. Het CDA in Dijk en Waard wil ruimere openingstijden voor horeca tijdens het WK voetbal van 2026. Door het tijdsverschil met de organiserende landen Verenigde Staten, Canada en Mexico worden wedstrijden van Oranje mogelijk 's nachts gespeeld. De gemeente laat weten dat horeca een tijdelijke ontheffing kan aanvragen om langer open te blijven, onder voorwaarden zoals deurtoezicht en een gesloten terras.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht kan in het zuidoosten wat regen vallen. Elders blijft het droog met minima van 2 tot 8 graden. Maandag is het een stuk kouder met maxima van 10 tot 13 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: make it clap. We make it clap. We make it clap.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
2: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De politie heeft gisteravond opnieuw ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Er zijn wederom mensen aangehouden, maar het exacte aantal is nog niet bekend. De gemeente gaf toestemming voor de demonstratie tot 8 uur 's avonds. Apeldoorn wil 240 asielzoekers in een schoolgebouw opvangen. Saudi Aramco heeft in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst geboekt. Een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar. De olieprijs steeg onlangs naar $119,50 per vat door de oorlog in Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. De productie daalde naar 7 miljoen vaten per dag. De Iraanse mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Haar gevangenisstraf is tijdelijk opgeschort na betaling van borg. Mohammadi heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. In december werd ze opnieuw gearresteerd en kreeg daarna nog 7 jaar celstraf opgelegd. Haar tijdelijke schorsingsvoorwaarden zijn niet bekend. De groei van het aantal windmolens op land in Nederland loopt terug, blijkt uit de monitor Wind op Land van RVO. In 2025 stijgt het aantal turbines met 9, minder dan vorige jaren. Dit jaar kan het totale vermogen zelfs dalen door het saneren van oude molens. Onzekerheid over regelgeving belemmert de uitbreiding. Dan lokaal nieuws. Zondagmiddag rond 4 uur is op de Voorburggracht in Oud-Karspel een brommerrijder tegen een bestelbus gebotst. Het ongeluk gebeurde bij de kruising met de provinciale weg. De brommer en bestelbus raakten beschadigd, maar de bestuurder van de brommer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het weerbericht. Maandag is het overal een stuk kouder dan de voorgaande dagen. De maxima komen uit tussen 10 en 13 graden. Door een stevige noordwestenwind voelt het kouder aan. Daarbij trekken diverse buien over het land. Tussendoor is ook ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Alboy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hielgewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
7: Van nu.
8: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: Saudi Aramco heeft in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst geboekt. Een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar. De olieprijs steeg onlangs naar $119,50 per vat door de oorlog in Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. De productie daalde naar 7 miljoen vaten per dag. De politie heeft gisteravond opnieuw ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Er zijn wederom mensen aangehouden, maar het exacte aantal is nog niet bekend. De gemeente gaf toestemming voor de demonstratie tot 8 uur 's avonds. Apeldoorn wil 240 asielzoekers in een schoolgebouw opvangen. De groei van het aantal windmolens op land in Nederland loopt terug, blijkt uit de monitor Wind op Land van RVO. In 2025 stijgt het aantal turbines met 9, minder dan vorige jaren. Dit jaar kan het totale vermogen zelfs dalen door het saneren van oude molens. Onzekerheid over regelgeving belemmert de uitbreiding. De Iraanse mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Haar gevangenisstraf is tijdelijk opgeschort na betaling van borg. Mohammadi heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. In december werd ze opnieuw gearresteerd en kreeg daarna nog 7 jaar celstraf opgelegd. Haar tijdelijke schorsingsvoorwaarden zijn niet bekend. Dan lokaal nieuws. Zondagmiddag rond 4 uur is op de Voorburggracht in Oud-Karspel een brommerrijder tegen een bestelbus gebotst. Het ongeluk gebeurde bij de kruising met de provinciale weg. De brommer en bestelbus raakten beschadigd, maar de bestuurder van de brommer hoefde niet naar het ziekenhuis.
3: Het weerbericht.
2: Maandag is het overal een stuk kouder dan de voorgaande dagen. De maxima komen uit tussen 10 en 13 graden. Door een stevige noordwestenwind voelt het kouder aan. Daarbij trekken diverse buien over het land. Tussendoor is ook ruimte voor de zon.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het aandeel jongeren bij bijna ongelukken op spoorwegovergangen steeg van 17 naar 33% tussen 2021 en 2025. 12 jongeren overleden in die periode. Oorzaken zijn onder meer haast en telefoonafleiding. ProRail start een campagne gericht op jongeren van 15 tot 21 jaar. Flitscamera's bij overgangen verminderen overtredingen met soms 60%. Op het cruiseschip Hondius is bij één Amerikaanse passagier het Hantavirus vastgesteld. Zij vertoont geen klachten. 17 Amerikanen zijn gisteren naar Omaha gebracht. Eén Franse passagier kreeg klachten, 5 Fransen zitten in isolatie. Het schip kwam gisterochtend aan op Tenerife. 8 Nederlanders zijn naar Eindhoven gevlogen en moeten 6 weken in thuisquarantaine. Bij een pand op de grens van Engelen en Den Bosch is dit weekend een explosief afgegaan. Het pand is in beeld als mogelijke opvanglocatie voor 50 minderjarige asielzoekers. Daarbij ontstond glasschade. Rond de plannen zijn eerder meerdere protesten en blokkades geweest. De gemeente heeft het besluit over de opvang voorlopig uitgesteld. FC Barcelona is in Spanje kampioen geworden door thuis met 2-0 te winnen van Real Madrid. Barcelona pakt zo voor de 29ste keer de landstitel, voor het eerst na een El Clasico. Real Madrid kent onrust in de selectie. Rashford en Torres scoorden voor Barcelona. De Jong viel na ruim een uur spelen in. Dan lokaal nieuws. Zondagmiddag rond 4 uur is op de Voorburggracht in Oud-Karspel een brommerrijder tegen een bestelbus gebotst. Het ongeluk gebeurde bij de kruising met de provinciale weg. De brommer en bestelbus raakten beschadigd, maar de bestuurder van de brommer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het weerbericht. Maandag is het overal een stuk kouder dan de voorgaande dagen. De maxima komen uit tussen 10 en 13 graden. Door een stevige noordwestenwind voelt het kouder aan. Daarbij trekken diverse buien over het land, tussendoor is ook ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Op het cruiseschip Hondius is bij één Amerikaanse passagier het Hantavirus vastgesteld. Zij vertoont geen klachten. 17 Amerikanen zijn gisteren naar Omaha gebracht. Eén Franse passagier kreeg klachten. 5 Fransen zitten in isolatie. Het schip kwam gisterochtend aan op Tenerife. 8 Nederlanders zijn naar Eindhoven gevlogen en moeten 6 weken in thuisquarantaine. Het aandeel jongeren bij bijna ongelukken op spoorwegovergangen steeg van 17 naar 33% tussen 2021 en 2025. 12 jongeren overleden in die periode. Oorzaken zijn onder meer haast en telefoonafleiding. ProRail start een campagne gericht op jongeren van 15 tot 21 jaar. Flitscamera's bij overgangen verminderen overtredingen met soms 60%. FC Barcelona is in Spanje kampioen geworden door thuis met 2-0 te winnen van Real Madrid. Barcelona pakt zo voor de 29ste keer de landstitel, voor het eerst na een El Clasico. Real Madrid kent onrust in de selectie. Rashford en Torres scoorden voor Barcelona. De Jong viel na ruim een uur spelen in. Bij een pand op de grens van Engelen en Den Bosch is dit weekend een explosief afgegaan. Het pand is in beeld als mogelijke opvanglocatie voor 50 minderjarige asielzoekers. Daarbij ontstond glasschade. Rond de plannen zijn eerder meerdere protesten en blokkades geweest. De gemeente heeft het besluit over de opvang voorlopig uitgesteld. Het weerbericht. Maandag is het overal een stuk kouder dan de voorgaande dagen. De maxima komen uit tussen 10 en 13 graden. Door een stevige noordwestenwind voelt het kouder aan. Daarbij trekken diverse buien over het land. Tussendoor is ook ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: '90s, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het voormalige hoofdkantoor van het Beatles-platenlabel aan 3 Savile Row in Londen opent in de loop van 2027 als museum. Bezoekers kunnen dan het dak betreden waar het laatste concert van de Beatles plaatsvond. Details over de precieze openingsdatum en ticketprijzen zijn nog niet bekendgemaakt. Het pand werd in 1972 gesloten. Premier Jette bezoekt deze dagen het Caribisch deel van Nederland. Op Bonaire ligt het klimaatbeleid onder een vergrootglas, mede door een recente uitspraak van de rechter dat Nederland meer moet doen tegen klimaatverandering. Nederland gaat in hoger beroep tegen dit vonnis, terwijl op het eiland juist steun is voor meer bescherming. Bij een gebouw op de grens van Engelen en Den Bosch is in het weekend een explosief afgegaan. Daardoor ontstond glasschade. Het pand is in beeld voor opvang van 50 alleenstaande, minderjarige asielzoekers. Tegen de plannen wordt geregeld geprotesteerd. De gemeente stelt een besluit over het asielzoekerscentrum voorlopig uit en organiseert extra informatieavonden. Op het cruiseschip Hondius zijn een Amerikaanse en een Franse passagier positief getest op het Hantavirus. 3 mensen zijn overleden aan het virus. Het schip voer van Argentinië naar Kaapverdië en daarna naar Tenerife. 8 Nederlanders kwamen gisteren aan in Eindhoven en moeten 6 weken in thuisquarantaine. Alle passagiers worden getest. Het weerbericht. Maandag is het overal een stuk kouder dan de voorgaande dagen. De maxima komen uit tussen 10 en 13 graden. Door een stevige noordwestenwind voelt het kouder aan. Daarbij trekken diverse buien over het land. Tussendoor is ook ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De inflatie in China is in april onverwacht gestegen, meldt het Chinese statistiekbureau NBS. Vooral hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten dreven de prijzen op. Producenten voegen gemiddeld 2,8% meer voor hun goederen. De grootste stijging sinds de coronapandemie 4 jaar geleden. Het voormalige hoofdkantoor van het Beatles-platenlabel aan 3 Savile Row in Londen opent in de loop van 2027 als museum. Bezoekers kunnen dan het dak betreden waar het laatste concert van de Beatles plaatsvond. Details over de precieze openingsdatum en ticketprijzen zijn nog niet bekendgemaakt. Het pand werd in 1972 gesloten. Op het cruiseschip Hondius zijn een Amerikaanse en een Franse passagier positief getest op het Hantavirus. 3 mensen zijn overleden aan het virus. Het schip voer van Argentinië naar Kaapverdië en daarna naar Tenerife. 8 Nederlanders kwamen gisteren aan in Eindhoven en moeten 6 weken in thuisquarantaine. Alle passagiers worden getest. Bij een gebouw op de grens van Engelen en Den Bosch is in het weekend een explosief afgegaan. Daardoor ontstond glasschade. Het pand is in beeld voor opvang van 50 alleenstaande, minderjarige asielzoekers. Tegen de plannen wordt geregeld geprotesteerd. De gemeente stelt een besluit over het asielzoekerscentrum voorlopig uit en organiseert extra informatieavonden.
2: Het weerbericht. Door een stevige noordwestenwind voelt het kouder aan, tussen 10 en 13 graden. Tijdens de vroege ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden diverse buien over het land. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grill Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grill.nl. Grill Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
6: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen is stopgezet. DNA-onderzoeken, duizenden tips en meerdere zoekacties hebben geen resultaat opgeleverd. Tanja Groen verdween in 1993 tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Haar fiets en spullen zijn nooit gevonden. Nieuwe informatie van een Belgische gevangene bleek onjuist. De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra is na 6 maanden cel op borgtocht vrijgelaten. Thaksin werd veroordeeld voor corruptie en mag de komende 4 maanden alleen thuis blijven met een enkelband. In 2023 keerde hij na jarenlang ballingschap terug naar Thailand. Thaksin blijft onder toezicht van reclasseringsambtenaren. Een schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker is teruggevonden bij nazaten van de Nederlandse collaborateur Seyfarth. Het werk, vermoedelijk roofkunst uit de Tweede Wereldoorlog, hangt bij zijn kleindochter. Erfgenamen van Goudsticker willen het schilderij terug. De wet biedt geen mogelijkheid om teruggave af te dwingen. FC Barcelona is zaterdag landskampioen geworden door thuis met 2-0 te winnen van Real Madrid. Voor trainer Hansi Flick viel de titel samen met het overlijden van zijn vader. Het is de 29e Spaanse titel voor Barcelona, de tweede op rij. Real kende incidenten en interne strubbelingen. Frenkie de Jong viel in na ruim een uur.
2: Het weerbericht. Door een stevige noordwestenwind voelt het kouder aan, tussen 10 en 13 graden. Tijdens de vroege ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden diverse buien over het land. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra is na 6 maanden cel op borgtocht vrijgelaten. Thaksin werd veroordeeld voor corruptie en mag de komende 4 maanden alleen thuis blijven met een enkelband. In 2023 keerde hij na jarenlang ballingschap terug naar Thailand. Thaksin blijft onder toezicht van reclasseringsambtenaren. Het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen is stopgezet. DNA-onderzoeken, duizenden tips en meerdere zoekacties hebben geen resultaat opgeleverd. Tanja Groen verdween in 1993 tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Haar fiets en spullen zijn nooit gevonden. Nieuwe informatie van een Belgische gevangene bleek onjuist. FC Barcelona is zaterdag landskampioen geworden door thuis met 2-0 te winnen van Real Madrid. Voor trainer Hansi Flick viel de titel samen met het overlijden van zijn vader. Het is de 29e Spaanse titel voor Barcelona, de 2e op rij. Real kende incidenten en interne strubbelingen. Frenkie de Jong viel in na ruim een uur. Een schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker is teruggevonden bij nazaten van de Nederlandse collaborateur Seyfarth. Het werk, vermoedelijk roofkunst uit de Tweede Wereldoorlog, hangt bij zijn kleindochter. Erfgenamen van Goudsticker willen het schilderij terug. De wet biedt geen mogelijkheid om teruggave af te dwingen.
2: Het weerbericht. Door een stevige noordwestenwind voelt het kouder aan, tussen 10 en 13 graden. Tijdens de vroege ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden diverse buien over het land. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws,
1: muziek
0: en entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen aangehouden. Het protest vond plaats op een rotonde in de Maten en duurde na de toegestane tijd. 11 personen zijn aangehouden voor verstoring van de openbare orde en vernieling, 1 voor belediging van een agent. Alle verdachten zijn beboet en vrijgelaten. Het kabinet komt over enkele weken met een voorstel om werkgevers en werknemers weer in gesprek te krijgen. Dat is een reactie op het ultimatum van de vakbonden om bezuinigingen op WW, WIA en AOW terug te draaien. Of de deadline van eind mei gehaald wordt of de bezuinigingen volledig van tafel gaan, is nog onduidelijk. De Britse premier Starmer heeft verantwoordelijkheid genomen voor de zware verkiezingsnederlaag van Labour, maakte hij bekend in zijn eerste grote toespraak sinds de uitslag. Starmer gaf aan te blijven als premier. Binnen Labour blijft de kritiek toenemen en zijn er oproepen tot zijn aftreden. Starmer kondigde nieuwe koers en wetgeving aan. De KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd geweest na een bommelding door een dreigende wifi-naam aan boord. Spaanse autoriteiten ontruimden het toestel en voerden onderzoek uit. Daarbij is niets verdachts gevonden. De verantwoordelijke voor de wifi-hotspot is niet bekend. De vlucht vertrok later alsnog richting Schiphol. Het weerbericht. Door een stevige noordwestenwind voelt het kouder aan, tussen 10 en 13 graden. Tijdens de vroege ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden diverse buien over het land. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Hey, 90's, maar ook de hits van nu. Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het kabinet komt over enkele weken met een voorstel om werkgevers en werknemers weer in gesprek te krijgen. Dat is een reactie op het ultimatum van de vakbonden om bezuinigingen op WW, WIA en AOW terug te draaien. Of de deadline van eind mei gehaald wordt of de bezuinigingen volledig van tafel gaan, is nog onduidelijk. Bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen aangehouden. Het protest vond plaats op een rotonde in de Maten en duurde na de toegestane tijd. 11 personen zijn aangehouden voor verstoring van de openbare orde en vernieling, 1 voor belediging van een agent. Alle verdachten zijn beboet en vrijgelaten. De KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd geweest na een bommelding door een dreigende wifi-naam aan boord. Spaanse autoriteiten ontruimden het toestel en voerden onderzoek uit. Daarbij is niets verdachts gevonden. De verantwoordelijke voor de wifi-hotspot is niet bekend. De vlucht vertrok later alsnog richting Schiphol. De Britse premier Starmer heeft verantwoordelijkheid genomen voor de zware verkiezingsnederlaag van Labour, maakte hij bekend in zijn eerste grote toespraak sinds de uitslag. Starmer gaf aan te blijven als premier. Binnen Labour blijft de kritiek toenemen en zijn er oproepen tot zijn aftreden. Starmer kondigde nieuwe koers en wetgeving aan. Het weerbericht. Door een stevige noordwestenwind voelt het kouder aan, tussen 10 en 13 graden. Tijdens de vroege ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden diverse buien over het land. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen aangehouden bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Zij kregen een boete en zijn vrijgelaten. Er werd op een rotonde in de Maten na 8 uur doorgeprotesteerd, waarna de ME ingreep. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen. Eerder werden ook mensen aangehouden. De Russische president Poetin stelde zaterdag voor dat oud-bondskanselier Schröder namens de EU zou onderhandelen over Oekraïne. Maar dit stuit in heel Europa op verzet. EU-ministers van Buitenlandse Zaken, waaronder Kallas, wijzen Schröder af vanwege zijn banden met Rusland. Er is volgens hen behoefte aan een andere, meer neutrale bemiddelaar. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die donderdagavond een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor in Den Haag gooide, een terroristisch oogmerk had. De verdachte van 37, zonder vaste woon- of verblijfplaats, blijft 2 weken langer vast. Ongeveer 30 aanwezigen raakten niet gewond. Het onderzoek naar het motief loopt nog. Bosnië en Herzegovina heeft als eerste land de definitieve selectie voor het WK voetbal bekendgemaakt. Bondscoach Barbares selecteerde PSV'er Bajraktarević als enige eredivisiespeler. Edin Dzeko is ook geselecteerd. In de groepsfase treft het land Canada, Zwitserland en Qatar. Bosnië plaatste zich via de play-offs door Italië uit te schakelen. Dan lokaal nieuws. In de Kogekerk in Zuid-Schouwoude wordt op zondag 17 mei om 11:30 een kantate van Bach uitgevoerd. Tijdens een ecumenische dienst staat kantate 44, Sie werden euch in den Bann tun, centraal. Dit werk valt op door het contrast tussen de zware tekst en de vreugdevolle muziek. Het weerbericht. Door een stevige noordwestenwind voelt het kouder aan, tussen 10 en 13 graden. Tijdens de vroege ochtend blijft het nog droog. Maar later trekken vanuit het noorden diverse buien over het land. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Russische president Poetin stelde zaterdag voor dat oud-bondskanselier Schröder namens de EU zou onderhandelen over Oekraïne. Maar dit stuit in heel Europa op verzet. EU-ministers van Buitenlandse Zaken, waaronder Kallas, wijzen Schröder af vanwege zijn banden met Rusland. Er is volgens hen behoefte aan een andere, meer neutrale bemiddelaar. In Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen aangehouden bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Zij kregen een boete en zijn vrijgelaten. Er werd op een rotonde in de Maten na 8 uur doorgeprotesteerd, waarna de ME ingreep. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen. Eerder werden ook mensen aangehouden. Bosnië en Herzegovina heeft als eerste land de definitieve selectie voor het WK voetbal bekendgemaakt. Bondscoach Barbares selecteerde PSV'er Bajraktarević als enige eredivisiespeler. Edin Dzeko is ook geselecteerd. In de groepsfase treft het land Canada, Zwitserland en Qatar. Bosnië plaatste zich via de play-offs door Italië uit te schakelen. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die donderdagavond een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor in Den Haag gooide, een terroristisch oogmerk had. De verdachte van 37, zonder vaste woon- of verblijfplaats, blijft 2 weken langer vast. Ongeveer 30 aanwezigen raakten niet gewond. Het onderzoek naar het motief loopt nog. Dan lokaal nieuws. Weggebruikers moeten de komende weken rekening houden met flinke verkeershinder op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. Houd rekening met ongeveer 30 minuten tot een uur extra reistijd, aldus Rijkswaterstaat. Het gaat om groot onderhoud aan de snelweg, waarbij onder meer het asfalt wordt vervangen. De werkzaamheden duren van 14 mei tot en met 15 juni 2026. Het weerbericht. De noordwestenwind is vanavond in het noorden krachtig tot hard. Mogelijk kan de wind zelfs stormachtig worden en er zijn zware windstoten mogelijk. In de loop van de nacht neemt de wind geleidelijk af. Dinsdag veel wolken, af en toe zon en lange tijd is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De wachttijd voor psychisch onderzoek van verdachten in het Pieter Baan Centrum is teruggebracht van 9 maanden naar 3 tot 4 maanden. Jaarlijks onderzoekt het centrum 200 tot 220 verdachten, vooral mannen van 15 tot 90 jaar oud. De wachttijdverkorting volgt op een periode met personeelstekort en verbouwingen. De betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk, concludeert een evaluatiecommissie in een rapport over de publieke omroep. De commissie signaleert te veel interne verdeeldheid bij de NPO en waarschuwt voor bedreigingen van de journalistieke waarde, onder meer door concurrentie van internationale techbedrijven en politieke druk. Het Openbaar Ministerie meldt dat de man die is aangehouden na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag een terroristisch oogmerk had. De verdachte heeft hierover nog geen verklaring afgelegd. Zijn voorarrest is met 2 weken verlengd. Donderdagavond werd het explosief door de brievenbus gegooid en raakte niemand gewond. De Russische president Poetin stelde zaterdag voor om oud-bondskanselier Schröder aan te wijzen als onderhandelaar namens de EU over Oekraïne. Europese landen en Oekraïne verwerpen dit voorstel. Schröder geldt als pro-Russisch. EU-ministers zijn maandag in Brussel bijeen. Er blijft onduidelijkheid over de voortgang van de vredesonderhandelingen. Dan lokaal nieuws. Weggebruikers moeten de komende weken rekening houden met flinke verkeershinder op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. Houd rekening met ongeveer 30 minuten tot een uur extra reistijd, aldus Rijkswaterstaat. Het gaat om groot onderhoud aan de snelweg, waarbij onder meer het asfalt wordt vervangen. De werkzaamheden duren van 14 mei tot en met 15 juni. Het weerbericht. De noordwestenwind is vanavond in het noorden krachtig tot hard. Mogelijk kan de wind zelfs stormachtig worden en er zijn zware windstoten mogelijk. In de loop van de nacht neemt de wind geleidelijk af. Dinsdag veel wolken, af en toe zon en lange tijd is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk, concludeert een evaluatiecommissie in een rapport over de publieke omroep. De commissie signaleert te veel interne verdeeldheid bij de NPO en waarschuwt voor bedreigingen van de journalistieke waarde, onder meer door concurrentie van internationale techbedrijven en politieke druk. De wachttijd voor psychisch onderzoek van verdachten in het Pieterbaancentrum is teruggebracht van 9 maanden naar 3 tot 4 maanden. Jaarlijks onderzoekt het centrum 200 tot 220 verdachten, vooral mannen van 15 tot 90 jaar oud. De wachttijdverkorting volgt op een periode met personeelstekort en verbouwingen. De Russische president Poetin stelde zaterdag voor om oud-bondskanselier Schröder aan te wijzen als onderhandelaar namens de EU over Oekraïne. Europese landen en Oekraïne verwerpen dit voorstel. Schröder geldt als pro-Russisch. EU-ministers zijn maandag in Brussel bijeen. Er blijft onduidelijkheid over de voortgang van de vredesonderhandelingen. Het Openbaar Ministerie meldt dat de man die is aangehouden na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag een terroristisch oogmerk had. De verdachte heeft hierover nog geen verklaring afgelegd. Zijn voorarrest is met 2 weken verlengd. Donderdagavond werd het explosief door de brievenbus gegooid en raakte niemand gewond. Dan lokaal nieuws. Weggebruikers moeten de komende weken rekening houden met flinke verkeershinder op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. Houd rekening met ongeveer 30 minuten tot een uur extra reistijd, aldus Rijkswaterstaat. Het gaat om groot onderhoud aan de snelweg, waarbij onder meer het asfalt wordt vervangen. De werkzaamheden duren van 14 mei tot en met 15 juni. Het weerbericht. De noordwestenwind is vanavond in het noorden krachtig tot hard. Mogelijk kan de wind zelfs stormachtig worden en er zijn zware windstoten mogelijk. In de loop van de nacht neemt de wind geleidelijk af. Dinsdag veel wolken, af en toe zon en lange tijd is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Russische president Poetin stelde zaterdag voor om oud-bondskanselier Schröder aan te wijzen als onderhandelaar namens de EU over Oekraïne. Europese landen en Oekraïne verwerpen dit voorstel. Schröder geldt als pro-Russisch. EU-ministers zijn maandag in Brussel bijeen. Er blijft onduidelijkheid over de voortgang van de vredesonderhandelingen. Het Openbaar Ministerie meldt dat de man die is aangehouden na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag een terroristisch oogmerk had. De verdachte heeft hierover nog geen verklaring afgelegd. Zijn voorarrest is met 2 weken verlengd. Donderdagavond werd het explosief door de brievenbus gegooid en raakte niemand gewond. De betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk, concludeert een evaluatiecommissie in een rapport over de publieke omroep. De commissie signaleert te veel interne verdeeldheid bij de NPO en waarschuwt voor bedreigingen van de journalistieke waarde, onder meer door concurrentie van internationale techbedrijven en politieke druk. De wachttijd voor psychisch onderzoek van verdachten in het Pieterbaancentrum is teruggebracht van 9 maanden naar 3 tot 4 maanden. Jaarlijks onderzoekt het centrum 200 tot 220 verdachten, vooral mannen van 15 tot 90 jaar oud. De wachttijdverkorting volgt op een periode met personeelstekort en verbouwingen. Dan lokaal nieuws. Weggebruikers moeten de komende weken rekening houden met flinke verkeershinder op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. Houd rekening met ongeveer 30 minuten tot een uur extra reistijd, aldus Rijkswaterstaat. Het gaat om groot onderhoud aan de snelweg, waarbij onder meer het asfalt wordt vervangen. De werkzaamheden duren van 14 mei tot en met 15 juni. Het weerbericht. De noordwestenwind is vanavond in het noorden krachtig tot hard. Mogelijk kan de wind zelfs stormachtig worden en er zijn zware windstoten mogelijk. In de loop van de nacht neemt de wind geleidelijk af. Dinsdag veel wolken, af en toe zon en lange tijd is het droog.
2: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: 46 Gazanen met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning zitten vast in Gaza. Nederland heeft nog geen namenlijst bij de Israëlische autoriteiten ingediend om hen te evacueren. Ondanks een rechterlijke uitspraak dat het kabinet zich hiervoor moet inspannen. Andere landen hebben wel lijsten ingediend waarmee mensen via Israël naar Jordanië kunnen reizen. Bij het Milieupark in Sittard is vorig weekend een pot met kleine flesjes afgegeven, waarvan één uranium bevatte. Medewerkers troffen het radioactieve materiaal later aan en waarschuwden daarop de autoriteiten. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft het uranium vandaag opgehaald. Volgens de politie is er geen sprake van opzet. De witsnuitdolfijn, die eerder deze maand aanspoelde in Egmond aan Zee en werd opgevangen in Annapurna, is overleden. Vanochtend ging het beter, maar 's middags verslechterde de situatie plots. Het lichaam wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht voor onderzoek naar de doodsoorzaak. De tweede Nederlandse repatriëringsvlucht met bemanningsleden van de Hondius is vanavond vertrokken vanaf Tenerife naar Eindhoven. 29 mensen zijn aan boord, waaronder ook een arts en twee epidemiologen. Passagiers worden bij aankomst getest en gaan 6 weken in quarantaine. Het schip vaart nu naar Rotterdam om ontsmet te worden. Het weerbericht. De noordwestenwind is vanavond in het noorden krachtig tot hard. Mogelijk kan de wind zelfs stormachtig worden en er zijn zware windstoten mogelijk. In de loop van de nacht neemt de wind geleidelijk af. Dinsdag veel wolken, af en toe zon en lange tijd is het droog.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. 46 Gazanen met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning zitten vast in Gaza. Nederland heeft nog geen namenlijst bij de Israëlische autoriteiten ingediend om hen te evacueren. Ondanks een rechterlijke uitspraak dat het kabinet zich hiervoor moet inspannen. Andere landen hebben wel lijsten ingediend waarmee mensen via Israël naar Jordanië kunnen reizen. Bij het milieupark in Sittard is vorig weekend een pot met kleine flesjes afgegeven, waarvan één uranium bevatte. Medewerkers troffen het radioactieve materiaal later aan en waarschuwden daarop de autoriteiten. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft het uranium vandaag opgehaald. Volgens de politie is er geen sprake van opzet. De witsnuitdolfijn, die eerder deze maand aanspoelde in Egmond aan Zee en werd opgevangen in Anna Paulowna, is overleden. Vanochtend ging het beter, maar 's middags verslechterde de situatie plots. Het lichaam wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht voor onderzoek naar de doodsoorzaak. De tweede Nederlandse repatriëringsvlucht met bemanningsleden van de Hondius is vanavond vertrokken vanaf Tenerife naar Eindhoven. 29 mensen zijn aan boord, waaronder ook een arts en twee epidemiologen. Passagiers worden bij aankomst getest en gaan 6 weken in quarantaine. Het schip vaart nu naar Rotterdam om ontsmet te worden. Het weerbericht. De noordwestenwind is vanavond in het noorden krachtig tot hard. Mogelijk kan de wind zelfs stormachtig worden en er zijn zware windstoten mogelijk. In de loop van de nacht neemt de wind geleidelijk af. Dinsdag veel wolken, af en toe zon en lange tijd is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: 46 Gazanen met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning zitten vast in Gaza. Nederland heeft nog geen namenlijst bij de Israëlische autoriteiten ingediend om hen te evacueren. Ondanks een rechterlijke uitspraak dat het kabinet zich hiervoor moet inspannen. Andere landen hebben wel lijsten ingediend waarmee mensen via Israël naar Jordanië kunnen reizen. Bij het milieupark in Sittard is vorig weekend een pot met kleine flesjes afgegeven, waarvan één uranium bevatte. Medewerkers troffen het radioactieve materiaal later aan en waarschuwden daarop de autoriteiten. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft het uranium vandaag opgehaald. Volgens de politie is er geen sprake van opzet. De witsnuitdolfijn, die eerder deze maand aanspoelde in Egmond aan Zee en werd opgevangen in Anna Paulowna, is overleden. Vanochtend ging het beter, maar 's middags verslechterde de situatie plots. Het lichaam wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht voor onderzoek naar de doodsoorzaak. De tweede Nederlandse repatriëringsvlucht met bemanningsleden van de Hondius is vanavond vertrokken vanaf Tenerife naar Eindhoven. 29 mensen zijn aan boord, waaronder ook een arts en twee epidemiologen. Passagiers worden bij aankomst getest en gaan 6 weken in quarantaine. Het schip vaart nu naar Rotterdam om ontsmet te worden. Het weerbericht. De noordwestenwind is vanavond in het noorden krachtig tot hard. Mogelijk kan de wind zelfs stormachtig worden en er zijn zware windstoten mogelijk. In de loop van de nacht neemt de wind geleidelijk af. Dinsdag veel wolken, af en toe zon en lange tijd is het droog.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: 46 Gazanen met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning zitten vast in Gaza. Nederland heeft nog geen namenlijst bij de Israëlische autoriteiten ingediend om hen te evacueren. Ondanks een rechterlijke uitspraak dat het kabinet zich hiervoor moet inspannen. Andere landen hebben wel lijsten ingediend waarmee mensen via Israël naar Jordanië kunnen reizen. Bij het milieupark in Sittard is vorig weekend een pot met kleine flesjes afgegeven waarvan 1 uranium bevatte. Medewerkers troffen het radioactieve materiaal later aan en waarschuwden daarop de autoriteiten. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft het uranium vandaag opgehaald. Volgens de politie is er geen sprake van opzet. De witsnuitdolfijn, die eerder deze maand aanspoelde in Egmond aan Zee en werd opgevangen in Anna Paulowna, is overleden. Vanochtend ging het beter, maar 's middags verslechterde de situatie plots. Het lichaam wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht voor onderzoek naar de doodsoorzaak. De tweede Nederlandse repatriëringsvlucht met bemanningsleden van de Hondius is vanavond vertrokken vanaf Tenerife naar Eindhoven. 29 mensen zijn aan boord, waaronder ook een arts en 2 epidemiologen. Passagiers worden bij aankomst getest en gaan 6 weken in quarantaine. Het schip vaart nu naar Rotterdam om ontsmet te worden. Het weerbericht. De noordwestenwind is vanavond in het noorden krachtig tot hard. Mogelijk kan de wind zelfs stormachtig worden en er zijn zware windstoten mogelijk. In de loop van de nacht neemt de wind geleidelijk af. Dinsdag veel wolken, af en toe zon en lange tijd is het droog.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.